0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: De

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Even opgedoen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
0: non-stop muziek.
2: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma ligt toe wat er in het akkoord staat.
8: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier Mette Frederiksen die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
7: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu een half uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Bij MyVisTech 500 gram kibbeling voor €11,95.
13: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijkenaalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffelhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 10 kuub afval is vorige week opgeruimd in en rond Nationaal Park de Biesbos. Vrijwilligers, bedrijven en boswachters gingen tijdens de World Cleanup Week te voet en per boot aan de slag. Op de Sassenplaat, tegenover het industriegebied van Moerdijk, werd in 4 uur tijd 6 kuub afval verzameld. Het ging vooral om plastic en aanspoelafval. Ook op recreatiestrandjes en bij aanlegplaatsen werd 4 kuub opgehaald. Volgens

0: staatsbosbeheer zijn die plekken de afgelopen jaren schoner geworden. Een nieuwe grote opruimactie staat gepland voor 6 maart 2027. Forum voor Democratie en de VVA hebben opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college van Altena over een mogelijk asielzoekerscentrum bij De Schuur in Eten. De fracties willen onder meer duidelijkheid over contacten met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en over een aanvraag voor een verzwaring van de gas- en stroomvoorziening. Daarnaast vragen zij het college om de gemeenteraad vooraf te betrekken bij eventuele vervolgstappen en onderzoek te doen naar de gevolgen voor onder meer leefbaarheid en veiligheid. Het college heeft tot begin oktober om de vragen te beantwoorden. Een fietser is over het afgesloten bouwterrein van de nieuwe Merwedebrug gereden. Droombeelden van een inwoner uit Werkendam laten zien hoe de man met zijn vouwfiets over het afgesloten fietspad reed en vervolgens door het losse zand van de bouwhelling ploeterde. Volgens de maker van de beelden leek de fietser niet van plan om te keren, ondanks de hekken en verkeersborden. Uiteindelijk wist hij het bouwterrein op de oever bij Sleewijk zonder ongelukken te verlaten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 naar Europoort bij de Zuurhofbrug, 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 6 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tintje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
9: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
8: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6, met daar ruim een kwartier op onthoud. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
6: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten.
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
6: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
6: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
6: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/dntd. In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. De gemeente Altena moet bijna 1,2 miljoen euro investeren in een nieuwe energievoorziening voor zwembad Aqua Altena in Andel. Aanleiding is het besluit van kwekerij Butterfly Orchids om per 1 april volgend jaar te stoppen met de levering van warmte en stroom aan het zwembad. Volgens een adviesrapport is het plaatsen van eigen cv-ketels de beste oplossing. Vrijwel alle politieke partijen kunnen zich daarin vinden. Al klinkt kritiek op de hoge kosten en het feit dat het zwembad weer met aardgas wordt verwarmd. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit. Na 12 jaar wachten is Dalburg in Wijk en Aalburg officieel geopend. Het multifunctionele centrum is flink uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens een openingsfestival konden inwoners het vernieuwde gebouw bekijken en kennis

0: Maken met lokale verenigingen en activiteiten. De sporthal kreeg onder meer een nieuwe vloer, tribune en extra kleedkamers. Ook zijn vergaderruimtes en zalen beschikbaar. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe turnzaal, met ruimte voor alle toestellen van gymvereniging WIC. De gemeente en gebruikers hopen dat Dalburg uitgroeit tot het hart van het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten en actief bezig zijn. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten extra reistijd. De wat langere files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Reken ook op een kwartier tijdverlies op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoopend Empel en Baardenburg. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk. Tussen knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egg.
11: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
10: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
12: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
10: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
13: Verkeersinformatie.
14: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen de grens en Zevenaar, nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer gaat daar langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Almere naar Gorkum. Er staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Stroompolder en Hoevelaken, 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
9: Bij Kaas en Eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Hilsum op fluit en Tony Meinhard op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 16:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 10 kuub afval is vorige week opgeruimd in en rond Nationaal Park de Biesbos. Vrijwilligers, bedrijven en boswachters gingen tijdens de World Cleanup Week te voet en per boot aan de slag. Op de Sassenplaat, tegenover het industriegebied van Moerdijk, werd in 4 uur tijd 6 kuub afval verzameld. Het ging vooral om plastic en aanspoelafval. Ook op recreatiestrandjes en bij aanlegplaatsen werd 4 kuub opgehaald. Volgens Staatsbosbeheer zijn die plekken de afgelopen jaren schoner geworden. Een nieuwe grote opruimactie staat gepland voor 6 maart 2027. Forum voor Democratie en de VVA hebben opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college van Altena over een mogelijk asielzoekerscentrum bij De Schuur in Eten. De fracties willen onder meer duidelijkheid over contacten met het centraal orgaan opvang asielzoekers en over een aanvraag voor een verzwaring van de gas- en stroomvoorziening. Daarnaast vragen zij het college om de gemeenteraad vooraf te betrekken bij eventuele vervolgstappen en onderzoek te doen naar de gevolgen voor onder meer leefbaarheid en veiligheid. Het college heeft tot begin oktober om de vragen te beantwoorden. Een fietser is over het afgesloten bouwterrein van de nieuwe Merwedebrug gereden. Droombeelden van een inwoner uit Werkendam laten zien hoe de man met zijn vouwfiets over het afgesloten fietspad reed en vervolgens door het losse zand van de bouwhelling ploeterde. Volgens de maker van de beelden leek de fietser niet van plan om te keren, ondanks de hekken en verkeersborden. Uiteindelijk wist hij het bouwterrein op de oever bij Sleewijk zonder ongelukken te verlaten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is...

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
3: Aan de Begijnhof.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit de rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files worden nu snel korter. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een aanrijding. Op de A12. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, de A9 en de A2. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdsteld.nl. Maatwerk, daar draait het om.
13: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
14: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
13: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in
14: vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
13: Radioreclame via AFM werkt.
14: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
13: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
13: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.nl Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Here we go.
0: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. De gemeente Altena moet bijna 1,2 miljoen euro investeren in een nieuwe energievoorziening voor zwembad Aqua Altena in Andel. Aanleiding is het

0: besluit van kwekerij Butterfly Orchids om per 1 april volgend jaar te stoppen met de levering van warmte en stroom aan het zwembad. Volgens een adviesrapport is het plaatsen van eigen cv-ketels de beste oplossing. Vrijwel alle politieke partijen kunnen zich daarin vinden. Al klinkt kritiek op de hoge kosten en het feit dat het zwembad weer met aardgas wordt verwarmd. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit. Na 12 jaar wachten is Dalburgt in Wijk en Aalburg officieel geopend. Het multifunctionele centrum is flink uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens een openingsfestival konden inwoners het vernieuwde gebouw bekijken en kennis maken met lokale verenigingen en activiteiten. De sporthal kreeg onder meer een nieuwe vloer, tribune en extra kleedkamers. Ook zijn vergaderruimtes en zalen beschikbaar. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe turnzaal, met ruimte voor alle toestellen van gymvereniging WIC. De gemeente en gebruikers hopen dat Dalburgt uitgroeit tot het hart van het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten en actief bezig zijn. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Beek en Duiven. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Almere naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. 10 kilometer met een half uur extra reistijd. Er zijn opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. Door de problemen op de A27 loopt het verkeer ook vast op de A28 vanuit Amersfoort bij knooppunt Rijnsweerd. De vertraging is 10 minuten. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
2: Dit is AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Bij MyVistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk hele korte files, behalve dan op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met een eerder ongeluk op de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
8: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
2: AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 10 kuub afval is vorige week opgeruimd in en rond Nationaal Park de Biesbos. Vrijwilligers, bedrijven en boswachters gingen tijdens de World Cleanup Week te voet en per boot aan de slag. Op de Sassenplaat, tegenover het industriegebied van Moerdijk, werd in 4 uur tijd 6 kuub afval verzameld. Het ging vooral om plastic en aanspoelafval. Ook op recreatiestrandjes en bij aanlegplaatsen werd 4 kuub opgehaald. Volgens Staatsbosbeheer zijn die plekken de afgelopen jaren schoner geworden. Een nieuwe grote opruimactie staat gepland voor 6 maart 2027. Forum voor Democratie en de VVA hebben opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college van Altena over een mogelijk asielzoekerscentrum bij De Schuur in Eten. De fracties willen onder meer duidelijkheid over contacten met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en over een aanvraag voor een verzwaring van de gas- en stroomvoorziening. Daarnaast vragen zij het college om de gemeenteraad vooraf te betrekken bij eventuele vervolgstappen en onderzoek te doen naar de gevolgen voor onder meer leefbaarheid en veiligheid. Het college heeft tot begin oktober om de vragen te beantwoorden. Een fietser is over het afgesloten bouwterrein van de nieuwe Merwedebrug gereden. Droombeelden van een inwoner uit Werkendam laten zien hoe de man met zijn vouwfiets over het afgesloten fietspad reed en vervolgens door het losse zand van de bouwhelling ploeterde. Volgens de maker van de beelden leek de fietser niet van plan om te keren, ondanks de hekken en verkeersborden. Uiteindelijk wist hij het bouwterrein op de oever bij Sleewijk zonder ongelukken te verlaten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt de Hocht is de vertraging 10 minuten door een ongeluk. En daardoor ook file op de A67 Venlo-Eindhoven bij Leenderheide. Daar ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 49040.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. De scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op een aantal plaatsen heb je veel vertraging op dit moment, zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is de vertraging 25 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar de parallelbaan is wel gewoon vrij. Op de A32 Leeuwarden-Meppel sta je een uur in de file bij Heerenveen. Daar is een ongeluk gebeurd, ze zijn daar een auto aan het bergen. Er is maar 1 rijstrook open. En door het ongeluk op de A2 is het ook vastgelopen op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Bij MyVistek 500 gram kibbeling voor 11,95.
3: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
5: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Radioreclame via AFM werkt.
5: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM.

0: FM. Regio Info.
1: In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Hilsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 3:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. De gemeente Altena moet bijna 1,2 miljoen euro investeren in een nieuwe energievoorziening voor zwembad Aqua Altena in Andel. Aanleiding is het besluit van kwekerij Butterfly Orchids om per 1 april volgend jaar te stoppen met de levering van warmte en stroom aan het zwembad. Volgens een adviesrapport is het plaatsen van eigen cv-ketels de beste oplossing. Vrijwel alle politieke partijen kunnen zich daarin vinden. Al klinkt kritiek op de hoge kosten en het feit dat het zwembad weer met aardgas wordt verwarmd. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit. Na 12 jaar wachten is Dalburgt in Wijk en Aalburg officieel geopend. Het multifunctionele centrum is flink uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens een openingsfestival konden inwoners het vernieuwde gebouw bekijken en kennismaken met lokale verenigingen en activiteiten. De sporthal kreeg onder meer een nieuwe vloer, tribune en extra kleedkamers. Ook zijn vergaderruimtes en zalen beschikbaar. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe turnzaal, met ruimte voor alle toestellen van gymvereniging WIC. De gemeente en gebruikers hopen dat Dalburgt uitgroeit tot het hart van het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten en actief bezig zijn. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files. Op de A2 heb je wel wat meer vertraging van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is het oponthoud 10 minuten. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A32 Leeuwarden-Meppel bij Ter Itzart is de vertraging een kwartier door een aanrijding. Ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Dit is AFM.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken is het oponthoud 20 minuten. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. Staat daar een auto met pech, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
7: WoonIdee. Dat is mijn idee.
8: WoonIdee in Veen.
7: Aan de Begijnhof.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
13: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tintje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 10 kuub afval is vorige week opgeruimd in en rond Nationaal Park de Biesbosch. Vrijwilligers

0: Schuur in Eten. De fracties willen onder meer duidelijkheid over contacten met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en over een aanvraag voor een verzwaring van de gas- en stroomvoorziening. Daarnaast vragen zij het college om de gemeenteraad vooraf te betrekken bij eventuele vervolgstappen en onderzoek te doen naar de gevolgen voor onder meer leefbaarheid en veiligheid. Het college heeft tot begin oktober om de vragen te beantwoorden.
1: Een fietser is over het afgesloten bouwterrein van de nieuwe Merwedebrug gereden.
0: Droombeelden van een inwoner uit Werkendam laten zien hoe de man met zijn vouwfiets over het afgesloten fietspad reed en vervolgens door het losse zand van de bouwhelling ploeterde. Volgens de maker van de beelden leek de fietser niet van plan om te keren, ondanks de hekken en verkeersborden. Uiteindelijk wist hij het bouwterrein op de oever bij Sleewijk zonder ongelukken te verlaten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal een kleine 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, voor de grens 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens ook 10 minuten extra reistijd. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A6 van Lelystad naar Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en de afrit Zwift-Dorband. Er is daar namelijk een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf Lelystad is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: check en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reis. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwijk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Boekbank Hank houdt op zaterdag 26 en zondag 27 september de jaarlijkse najaarsbeurs. Bezoekers kunnen beide dagen van 10 tot 3 terecht in de kerk aan de Kerkstraat in Hank. Naast een grote collectie boeken zijn er cd's, dvd's, lp's, puzzels en spellen te vinden. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek. Leerlingen van basisscholen in Hank en omliggende dorpen ontvangen een boekenbon waarmee zij gratis een kinderboek kunnen komen uitzoeken. Tijdens de beide beursdagen wordt de boekenmarkt bovendien opgeluisterd met orgelspel door verschillende organisten uit de regio. De opbrengst gaat volledig naar het onderhoud van de kerktoren in Hank. Momenteel is onder meer een nieuwe trap naar de verdieping met luidklokken nodig en wordt onderzoek gedaan naar de dakbedekking. De huidige toren werd in 1957 gebouwd nadat zijn voorganger tijdens de Tweede Wereldoorlog was kapotgeschoten. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Dit is... Are you ready?
4: AFM. Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. De gemeente Altena moet bijna 1,2 miljoen euro investeren in een nieuwe energievoorziening voor zwembad Aqua Altena in Andel. Aanleiding is het besluit van kwekerij Butterfly Orchids om per 1 april volgend jaar te stoppen met de levering van warmte en stroom aan het zwembad. Volgens een adviesrapport is het plaatsen van eigen cv-ketels de beste oplossing. Vrijwel alle politieke partijen kunnen zich daarin vinden. Al klinkt kritiek op de hoge kosten en het feit dat het zwembad weer met aardgas wordt verwarmd. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit. Na 12 jaar wachten is Dalburg in Wijk en Aalburg officieel geopend. Het multifunctionele centrum is flink uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens een openingsfestival konden inwoners het vernieuwde gebouw bekijken en kennismaken met lokale verenigingen en activiteiten. De sporthal kreeg onder meer een nieuwe vloer, tribune en extra kleedkamers. Ook zijn vergaderruimtes en zalen beschikbaar. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe turnzaal, met ruimte voor alle toestellen van gymvereniging WIC. De gemeente en gebruikers hopen dat Dalburg uitgroeit tot het hart van het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten en actief bezig zijn. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM. Regio-info.
1: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 49040.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
11: Verkeersinformatie.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij de Drecht-tunnel 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Oss-Arnhem bij knooppunt Grijshoort ook een kleine 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. Komt ook door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Bij My Vistek 500 gram kibbeling voor €11,95.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 10 kuub afval is vorige week opgeruimd in en rond Nationaal Park de Biesbos. Vrijwilligers, bedrijven en boswachters gingen tijdens de World Cleanup Week te voet en per boot aan de slag. Op de Sassenplaat, tegenover het industriegebied van Moerdijk, werd in 4 uur tijd 6 kuub afval verzameld. Het ging vooral om plastic en aanspoelafval. Ook op recreatiestrandjes en bij aanlegplaatsen werd 4 kuub opgehaald. Volgens Staatsbosbeheer zijn die plekken de afgelopen jaren schoner geworden. Een nieuwe grote opruimactie staat gepland voor 6 maart 2027. Forum voor Democratie en de VVA hebben opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college van Altena over een mogelijk asielzoekerscentrum bij De Schuur in Eten. De fracties willen onder meer duidelijkheid over contacten met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en over een aanvraag voor een verzwaring van de gas- en stroomvoorziening. Daarnaast vragen zij het college om de gemeenteraad vooraf te betrekken bij eventuele vervolgstappen en onderzoek te doen naar de gevolgen voor onder meer leefbaarheid en veiligheid. Het college heeft tot begin oktober om de vragen te beantwoorden. Een fietser is over het afgesloten bouwterrein van de nieuwe Merwedebrug gereden. Droombeelden van een inwoner uit Werkendam laten zien hoe de man met zijn vouwfiets over het afgesloten fietspad reed en vervolgens door het losse zand van de bouwhelling ploeterde. Volgens de maker van de beelden leek de fietser niet van plan om te keren, ondanks de hekken en verkeersborden. Uiteindelijk wist hij het bouwterrein op de oever bij Sleewijk zonder ongelukken te verlaten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat bij elkaar alweer 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest alweer 8 kilometer. De vertraging is daar een kwartier, heeft te maken met werkzaamheden daar. Door een auto met pech op de A50 van Os naar Arnhem staat het vast tussen Renkum en Knaup het Grijshoort. Daar ook een kwartier vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder is de vertraging ruim 20 minuten door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. In het Oude Kerkje in Sleewijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Bergvens wordt daarbij begeleid door Marja van Heelsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Bergvens woonde en werkt onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Boulanger en Amirov, Strauss en Poulenc. Het concert is een extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleewijks Kerkje. De aanvang is om 3:30 in het Oude Kerkje aan het Kerkeinde in Sleewijk. Meer informatie is te vinden op de website sleewijkskerkje.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avrotros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avrotros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het begint al drukker te worden op de weg en op een aantal plekken ook flinke vertraging. Zoals om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Afrit Valkenswaard en Batendorp heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Europoort richting Gorkum voor Alblasserdam 10 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. A58 Tilburg bij Breda tussen Tilburg Centrum en West en Ulvenhout 11 kilometer file met ook bijna 1,5 uur oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is in ieder geval door. Dan de A67, Belgische grens richting Eindhoven, voor knooppunt De Hoek, bijna 1,5 uur oponthoud met 8 kilometer file. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven, voor Veldhoven, een ongeluk, rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
6: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
11: Wij zijn...

0: regio-info.
1: Inwoners kunnen vanaf nu stemmen op projecten voor het inwonersbudget 2026. Van alle ingediende ideeën voldoen 30 projecten aan de voorwaarden. Ze zijn verdeeld over de thema's ontmoeten en ondersteunen, sport en bewegen en groen, waar mensen samenkomen. Digitaal stemmen kan tot en met 27 september via het participatieplatform Aan de Slag. Daarnaast organiseert de gemeente op woensdag 30 september van 6 tot 8 een stemfestival in Dorpshuis de Bolderik in Sleewijk. Bezoekers kunnen daar de initiatiefnemers ontmoeten, meer over de plannen horen en hun stem uitbrengen. Stemmen kan vanaf 12 jaar. Tijdens het stemfestival kan tot 19:30 worden gestemd. Aansluitend maakt de gemeente direct bekend welke projecten financiering krijgen en uitgevoerd kunnen worden. De 30 plannen bekijken en digitaal stemmen. Dat kan via de website aandeslag.gemeentealtena.nl. Buurtbusvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Wijk en Aalburg en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en hun partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopend aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt het aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven rijden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, worden opgeroepen zich alsnog te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres secretaris.buurtbushank@gmail.com.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: HFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. De gemeente Altena moet bijna 1,2 miljoen euro investeren in een nieuwe energievoorziening voor zwembad Aqua Altena in Andel. Aanleiding is het besluit van kwekerij Butterfly Orchids om per 1 april volgend jaar te stoppen met de levering van warmte en stroom aan het zwembad. Volgens een adviesrapport is het plaatsen van eigen cv-ketels de beste oplossing. Vrijwel alle politieke partijen kunnen zich daarin vinden. Al klinkt kritiek op de hoge kosten en het feit dat het zwembad weer met aardgas wordt verwarmd. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit. Na 12 jaar wachten is Dalburg in Wijk en Aalburg officieel geopend. Het multifunctionele centrum is flink uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens een openingsfestival konden inwoners het vernieuwde gebouw bekijken en kennismaken met lokale verenigingen en activiteiten. De sporthal kreeg onder meer een nieuwe vloer, tribune en extra kleedkamers. Ook zijn vergaderruimtes en zalen beschikbaar. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe turnzaal, met ruimte voor alle toestellen van gymvereniging WIC. De gemeente en gebruikers hopen dat Dalburg uitgroeit tot het hart van het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten en actief bezig zijn. Tot zover de lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen met inmiddels al 400 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Wat verder opvalt is de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en afrit Bochum 10 kilometer file door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 bij Amsterdam tussen Buitenveldert en Zeeburg. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En er staat een te hoge vrachtwagen voor het wegtunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat inmiddels al 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: FM.
1: Regio-info.
2: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar, dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht met een vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht met een vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de M2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuurpunt Altena organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuurpunt Altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek. Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Je hoort het goed.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 10 kuub afval is vorige week opgeruimd in en rond Nationaal Park de Biesbos. Vrijwilligers, bedrijven en boswachters gingen tijdens de World Cleanup Week te voet en per boot aan de slag. Op de Sassenplaat, tegenover het industriegebied van Moerdijk, werd in 4 uur tijd 6 kuub afval verzameld. Het ging vooral om plastic en aanspoelafval. Ook op recreatiestrandjes en bij aanlegplaatsen werd 4 kuub opgehaald. Volgens Staatsbos

0: De beelden leek de fietser niet van plan om te keren, ondanks de hekken en verkeersborden. Uiteindelijk wist hij het bouwterrein op de oever bij Sleewijk zonder ongelukken te verlaten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang. De meeste files zien we in Zuid-Holland en rond Utrecht en Nijmegen. De volgende vallen op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 is druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knoop Ypenburg doe je er bijna 3 kwartier langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Limmeer een 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de Moerdijk, Havens en Knoop het Klaverpolder een kwartier vertraging. En tenslotte gebeurde er een ernstig ongeluk op de N34 van Ommen naar Emmen. In beide richtingen is de weg dicht tussen Gramsbergen en Klooster. Hou rekening daar met zo en zo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl. Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuurpunt Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar twee gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Check it out.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageren door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is nog altijd in volle gang, met de meeste files nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 17 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar rijdt het langzaam en staat het stil tussen Roelofarensveen en Leidschendam over 14 kilometer. Kost je ook 20 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagenstein. 14 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte is het ook opvallend druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
13: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
14: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
13: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord.
14: nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
15: Radioreclame via AFM werkt.
16: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
15: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
17: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
8: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
18: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
15: De radiozender voor de gemeente Altena.
19: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennis maken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Van 1 tot en met 12 oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van avontuur. Bibliotheek Cultuur.altra organiseert daarom verschillende activiteiten voor kinderen en hun ouders-grootouders. Zo kunnen kinderen op 1 en 2 oktober in Werkendam, Nieuwendijk en Woudrichem gratis meedoen aan een boekenbingo vol avontuurlijke kinderboeken. Ook is er het escape-spel Verhalenrijk, waarbij kinderen met puzzels, filmpjes en codes verdwenen verhalen moeten terugvinden. Het spel is te spelen in de bibliotheken van Werkendam, Wijkenaalburg en Woudrichem. Daarnaast zijn er verschillende voorleesmomenten, waaronder op 1 oktober bij kinderboerderij Floreffenhoeve in Werkendam en op 8 en 9 oktober in de bibliotheek. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Cultuur.altena. Meer informatie over de Kinderboekenweek, de activiteiten en aanmelden is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/kinderboekenweek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM.
1: Altena's
3: beste muziekmix.
2: AFM.
1: Dit is AFM. AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september, 9 uur, tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom 3 buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleewijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Ook vervallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. De gemeente Altena moet bijna 1,2 miljoen euro investeren in een nieuwe energievoorziening voor zwembad Aqua Altena in Andel. Aanleiding is het besluit van kwekerij Butterfly Orchids om per 1 april volgend jaar te stoppen met de levering van warmte en stroom aan het zwembad. Volgens een adviesrapport is het plaatsen van eigen cv-ketels de beste oplossing. Vrijwel alle politieke partijen kunnen zich daarin vinden. Al klinkt kritiek op de hoge kosten en het feit dat het zwembad weer met aardgas wordt verwarmd. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit. Na 12 jaar wachten is Dalburg in Wijk en Aalburg officieel geopend. Het multifunctionele centrum is flink uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens een openingsfestival konden inwoners het vernieuwde gebouw bekijken en kennismaken met lokale verenigingen en activiteiten. De sporthal kreeg onder meer een nieuwe vloer, tribune en extra kleedkamers. Ook zijn vergaderruimtes en zalen beschikbaar. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe turnzaal, met ruimte voor alle toestellen van gymvereniging WIC. De gemeente en gebruikers hopen dat Dalburg uitgroeit tot het hart van het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten en actief bezig zijn. Tot zover de lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Op dit moment nog zo'n 130 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zuid en knooppunt Deil 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leenderheide nog bijna drie kwartier op onthoud. Er staat daar 5 kilometer file. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor de meer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Ridderkerk 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ZFM. Regio-info.
1: Historicus en schrijver Auke Kok geeft op vrijdag 30 oktober een lezing over het leven van Anton Mussert. De bijeenkomst van Oorlogsmuseum Altena krijgt een lokaal tientje. De latere leider van de NSB werd geboren in Werkendam. Aan de hand van zijn boek Mussert, de reis naar het kwaad, gaat Kok in op het leven en de keuzes van Mussert. Hij vertelt hoe de ingenieur uit Werkendam uiteindelijk opgroeide tot een leider van de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging en tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitse bezetters koos. De lezing vindt plaats in de Oude Kerk Aalburg aan de Oude Kerkstraat 19A. De inloop is om 19:30 en de lezing begint om 20:00. Een kaartje kost €5 en vrienden en sponsoren van het Oorlogsmuseum Altena hebben gratis toegang. Reserveren kan via de website oorlogsmuseum-altena.nl. Volkszangeres Sophie Janna treedt op donderdag 24 september op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jarenlang bekend van het volkduo De Lazes en deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sophie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optredens met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor voor dit concert. Kaarten voor het optreden op 24 september zijn verkrijgbaar via de website sophiejanna.nl en ook op vriendenkasteeldussen.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
6: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
5: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
7: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
5: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien. Verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM.

0: ZFM. Regio info.
1: Liefhebbers van bordspellen en Dungeons & Dragons kunnen iedere tweede vrijdagavond van de maand terecht in Bibliotheek Cultuur.Altena in Woudrichem. Van 7 tot 10 worden daar 2 gratis activiteiten voor volwassenen georganiseerd. Tijdens de Dungeons & Dragons avond gaan zowel beginnende als ervaren spelers gezamenlijk op avontuur. Wie liever andere spellen speelt, kan aansluiten bij de spellenavond. Bezoekers kunnen kiezen uit de collectie van de bibliotheek of zelf een favoriet spel meenemen. Beide avonden zijn ook bedoeld om andere spelers te ontmoeten. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden wel noodzakelijk. En inschrijven, dat kan via de website bibliotheekaltena.nl/spellenavond of via bibliotheekaltena.nl/d. In het Biesbos Museum Eiland is van 22 augustus tot en met 18 oktober de wisselexpositie Microleven in de Biesbos te zien. Rieke van der Stoep en Gerard van Kerkhoven laten bezoekers kennismaken met de bijzondere wereld van micro-organismen die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Van Kerkhoven fotografeerde en filmde met een microscoop watermonsters uit de Biesbos. De beelden tonen de uiteenlopende vormen en structuren van micro-organismen die een belangrijke rol spelen in de natuur. Beeldend kunstenaar Van der Stoep presenteert daarnaast werk dat onder meer door deze microscopische beelden is geïnspireerd. Zo brengt de tentoonstelling wetenschap, fotografie, film en kunst samen. Voor het echtpaar dat al meer dan 52 jaar samen is, is het niet de eerste keer dat zij hun werk en passies op deze manier gezamenlijk presenteren. De tentoonstelling is tot en met 18 oktober te bezoeken in het Biesbos Museum Eiland in Werkendam.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 10 kuub afval is vorige week opgeruimd in en rond Nationaal Park de Biesbos. Vrijwilligers, bedrijven en boswachters gingen tijdens de World Cleanup Week te voet en per boot aan de slag. Op de Sassenplaat, tegenover het industriegebied van Moerdijk, werd in 4 uur tijd 6 kuub afval verzameld. Het ging vooral om plastic en aanspoelafval. Ook op recreatiestrandjes en bij aanlegplaatsen werd 4 kuub opgehaald. Volgens Staatsbosbeheer zijn die plekken de afgelopen jaren schoner geworden. Een nieuwe grote opruimactie staat gepland voor 6 maart 2027. Forum voor Democratie en de VVA hebben opnieuw schriftelijke vragen gesteld aan het college van Altena over een mogelijk asielzoekerscentrum bij De Schuur in Eten. De fracties willen onder meer duidelijkheid over contacten met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers en over een aanvraag voor een verzwaring van de gas- en stroomvoorziening. Daarnaast vragen zij het college om de gemeenteraad vooraf te betrekken bij eventuele vervolgstappen en onderzoek te doen naar de gevolgen voor onder meer leefbaarheid en veiligheid. Het college heeft tot begin oktober om de vragen te beantwoorden. Een fietser is over het afgesloten bouwterrein van de nieuwe Merwedebrug gereden. Droombeelden van een inwoner uit Werkendam laten zien hoe de man met zijn vouwfiets over het afgesloten fietspad reed en vervolgens door het losse zand van de bouwhelling ploeterde. Volgens de maker van de beelden leek de fietser niet van plan om te keren, ondanks de hekken en verkeersborden. Uiteindelijk wist hij het bouwterrein op de oever bij Sleewijk zonder ongelukken te verlaten. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flinke vertraging nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: In de bibliotheek in Werkendam start op maandag 28 september de vijfdelige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De lessen worden gegeven door Gera Vonk Huisjes, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in de Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is beperkt en vooraf aanmelden noodzakelijk. Inschrijven kan via de website bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark De Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast de informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
9: Met het nieuws.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. De organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
11: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaar een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
10: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Er komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Enkele vertraging nog in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Leenderheide. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen. Hou rekening met 9 kilometer file en bijna 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de steltwerk en dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
14: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
15: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
14: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
15: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
16: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
17: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
14: Radioreclame via AFM werkt.
15: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
14: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
18: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
16: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
14: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: 23 september 2026. De tijd 7 minuten over 8. Aflevering 2, seizoen 1 van de Avondbrigade. Van harte welkom, we zijn er weer. En ook aangeschoven natuurlijk deze week, Marie Kuipers. Marie, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Hoe is het?
1: Ik mag niet klagen. Heel goed.
0: Ja, je bent druk, want je bent aan het verhuizen ook nog tussendoor.
1: Ja, nou ja, niet alleen verhuizen, maar ook al klussen.
0: Klussen, oké.
1: Het is vooral sloopwerk. Mm-hmm. En ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik na 5 dagen alleen maar stof happen en slopen, dat ik behoorlijk klaar daarmee ben.
0: Ik dacht dat je gestoven had omdat je neus zo wit is.
1: Nee, dat is allemaal gips, joh.
0: Oh, gips. Oké. Ja, nee, dan is het goed. Oké, we gaan al gelijk beginnen. Maar dat verloopt allemaal prima.
1: Wat ik al zei, we mogen zeker niet klagen. Maar bij een verbouwing en verhuizing horen nu eenmaal een paar dingen die niet helemaal in je strakke planning passen.
0: Nee.
1: En uiteindelijk zorgt dat dan er toch voor dat je zoiets hebt van potverdikkie.
0: Potverdorie nog toe. Ja, ja, oké. Nou ja, hopen dat het allemaal goed komt, denk ik wel.
1: Ja, we hadden... Altijd komt alles goed.
0: Als eenmaal de stukken door er doorheen geweest is, dan is het daarna alleen nog maar opbouwen, denk ik ook.
1: Ja, zeker. Zeker als we het dan straks kunnen verven. Ik denk echt wel dat dat een hele hoop gaat schelen, ook alleen al voor het beeld.
0: Ja, jouw vriendin ligt nu thuis een lam op de bank, denk ik.
1: Ja, ik denk dat hij nog een programma aan het kijken is op tv, wat nu helemaal hot topic is. Ik weet niet of ik daar de naam van mag gaan noemen hier op de radio. Oh, hier wel?
0: Ja, de naam van het programma. Ken je dat? De Bondgenoot, ja, zeker.
1: Nou ja, dat is ze momenteel aan het kijken. En terwijl ze dat aan het kijken is, probeert ze ook nog ons bruisende radioprogramma te volgen. Dus ik...
0: Nou, dan zal ik vooral naar de Bondgenoten blijven kijken.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, straks heb je de Avondbrigade derde helft.
1: Ja.
0: Ga je ons even bijpraten over voetbal. Natuurlijk lokaal nieuws weer en verkeer. En ook wat, waar en wanneer dit uur. Het volgende uur ook nog gewoon gezelligheid. We hebben de flitsende 3, de top 3 uit de flitsende 50. En ook nog de verboden vrucht. Ik zag alleen dat de jingle er nog niet in stond. Maar misschien komt dat met de rest van de vormgeving. Want die ontbreekt helaas nog. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan snel beginnen met zometeen muziek van Tavares. It Only Take a Minute. Naar deze heerlijke plaat van Douwe Bob. En No to Self.

0: Take a Minute in de avondbrigade. Het is 16 minuten over 8. En zo elke week rond deze tijd waren wij van plan om te gaan doen de avondbrigade derde helft. Daarin praat Mario ons bij over alles wat er gebeurt. Tenminste, zoveel mogelijk wat er gebeurt in de wereld van voetbal. En het Eredivisie-programma voor aankomend weekend.
1: Klopt, helemaal.
0: Vertel, Mario. Vertel.
1: Ja. Nou, om te beginnen, een nieuwtje waarbij ik toch wil gaan naar een nieuwsitem die we eigenlijk ook vorige week al min of meer behandeld hebben. Namelijk dat Bartina Koeman overleden is. Mm-hmm. Maar er zal morgen met de wedstrijd van Nederland-Duitsland zal er stilgestaan worden bij het overlijden van Bartina. Er zal voorafgaand de wedstrijd zal zij worden herdacht met een minuut stilte. Omdat zij dus ja vorige week helaas overleed.
0: Ja, haar begrafenis was vandaag, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja. En nou goed, uiteindelijk omdat natuurlijk Ronald Koeman ook bondscoach is geweest van ons mooie Nederlands elftal, heeft de KNVB gezegd van ja goed, gezien de familie Koeman ook heel nauw betrokken is geweest bij het Nederlandse voetbal en uiteindelijk ook een stukje KNVB, vinden we het een mooi eerbetoon om haar dus te gaan herdenken voorafgaand de wedstrijd.
0: Ja, oké. Okay.
1: In ieder geval mooi dat ze doen.
0: Ja, ja. Zeker.
1: Christian Eriksen, de speler die we kennen, in ieder geval de Deense speler die we kennen, die uiteindelijk dus ook helaas afgelopen zomer in juni een tweede onwelwording of min of meer hartinfarct kreeg terwijl hij een wedstrijd speelde, heeft vandaag zijn contract bij Wolfsburg laten ontbinden op zijn eigen verzoek. En dat heeft alles te maken met dus dat hij in juni dit jaar opnieuw voor een tweede keer op het veld in elkaar zakte. En uiteindelijk is Eriksen dus om de tafel gegaan met het bestuur van Wolfsburg en trainer daar. En vandaag is dus zijn contract daar ontbonden.
0: Ja, misschien gezien zijn gezondheid wel beter voor hemzelf, denk ik zo.
1: Ja, ja, en dat ook niet alleen. Hij heeft op eigen verzoek is hij ook naar het clubbestuur gegaan. Omdat hij dus ook aangegeven heeft dat op dit moment het voor hem belangrijker is om dicht bij zijn familie in Denemarken te zijn. En hij is blij dat hij met de club samen tot een oplossing is gekomen.
0: Okay.
1: Nou ja, kan ik me voorstellen. Ja, zeker als je gezondheid daarin toch een beetje laat afweten. Helemaal als je profsporter bent. Mm-hmm. Dan gaan de dingen en rijkdom zitten in totaal wat anders dan het beoefenen van de sport die je oh zo lief hebt. Dus ik snap de keuze eigenlijk eerlijk gezegd wel.
0: Ik ook, zeker. Ja. Gezondheid gaat altijd voor. En familie, uiteraard.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Ashraf Hakimi heeft te horen gekregen dat hij alsnog voor de rechter moet gaan verschijnen in een verkrachtingszaak uit 2023. De Marokkaanse voetballer ging in cassatie tegen deze uitspraak, maar dat beroep is vandaag verworpen door de hoogste Franse rechtbank. De 27-jarige Hakimi kreeg tijdens het WK van afgelopen zomer te horen dat hij voor de rechter moest verschijnen in een verkrachtingszaak. En een week later ging hij ook al meteen in cassatie tegen die uitspraak. Maar ja, dat is dus gebleken zonder succes.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, hij wordt er dus van verdacht een 24-jarige vrouw te hebben verkracht. En de verdediger van Paris Saint-Germain zou in februari 2023 een vrouw hebben verkracht in Boulogne-Billancourt, een voorstad in Parijs. En hij zou dus een vrouw hebben leren kennen via Instagram en heeft haar vervolgens bij hem thuis uitgenodigd. Hakimi beweert zelf dat hij de vrouw alleen maar gekust heeft. En de vrouw verklaarde in ieder geval dus het tegenovergestelde. En dat ook alles zonder haar toestemming plaatsvond. Hmm. Uiteindelijk zal hij zich toch nog een keer moeten gaan verantwoorden.
0: Ja, en zijn verantwoording ook nemen dan.
1: Ja, toch? Dat lijkt mij wel, ja. Ja. Verder, Cristiano Ronaldo, die is het voetballen nog lang niet verleerd. En die plakt er toch nog heel eventjes een nieuw hoofdstuk aan bij aan zijn interlandcarrière bij Portugal. Hij is in ieder geval opnieuw toegevoegd aan de selectie van Portugal.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ik dacht, hij ging stoppen.
1: Nou ja, dat roepen ze allemaal. Want ik zeg je heel eerlijk, van Messi weten we nu ook. In ieder geval, dat zou hij geroepen hebben, dat het zijn laatste WK zou zijn. Nou goed, ik heb zoiets van, ja goed, eerst zien dan geloven. Want ik denk dat hij eerlijk gezegd het EK, dat Messi er gewoon weer bij is bij Argentinië.
0: Ja,
1: dus of hij ook echt daadwerkelijk zijn voetbalschoenen voor alle interlands aan de wil gehangt. Ja, dat vraag ik me echt af. En ja, Cristiano Ronaldo is daar ook een voorbeeld van. Die blijft gewoon doorvoetballen.
0: Ja.
1: En dus nu ook nog steeds met zijn interland carrière.
0: Soms is het ego nog te groot, hè?
1: Ja, dat. Ja. Maar hij heeft wel aangegeven dat ook al zou hij niet spelen, ja, dat hem dat er nog niet eens zo heel gek uitmaakt. Hij zegt van ja, je moet je continu iedere dag toch wel weer bewijzen. Dus dat geldt ook voor mij. En hij is in ieder geval voornemens om nog steeds voor Portugal zijn wedstrijden te blijven gaan spelen.
0: Okay. Nou, ben benieuwd waar niet volhaat.
1: Ja,
0: is ook de jongste niet meer. Dus.
1: Nee, wij ook. Dus ja, we gaan het gewoon volgen. Want we horen vanzelf wel wanneer dat hij daadwerkelijk stopt met zijn interland carrière. Want ik denk eerlijk gezegd club, dat hij dat nog wel eventjes door blijft.
0: De junior staat alweer klaar natuurlijk.
1: Ja, daarom.
0: Dus de naam Cristiano Ronaldo, die verdwijnt zo gauw niet uit de voetbalwereld.
1: Nee, zeker niet. Daar zijn we ook niet bang voor. En Lionel Messi, in ieder geval de achternaam Messi, denk ik ook niet. Gaan we naar het programma van de Eredivisie van dit weekend. Aankomende vrijdag, 9 oktober, speelt om 8 uur PSV thuis in Eindhoven tegen Heerenveen. Dan gaan we naar de zaterdag om 4:30 speelt Go Ahead Eagles tegen Sparta. Dan hebben we om 7:15 Feyenoord AZ. Om 8 uur Fortuna Sittard tegen FC Twente. En om 9 uur Ajax tegen NEC. Dan gaan we naar de zondag. Om 12:15 speelt FC Utrecht in Utrecht tegen Willem II. PEC Zwolle om 2:30 tegen Cambuur. Op exact hetzelfde tijdstip zal ook een tweede wedstrijd afgetrapt gaan worden. Namelijk Telstar ADO Den Haag. En dan hebben we om 4:45 hebben we de laatste wedstrijd, een ladertje voor de zondag. Hebben we Excelsior tegen FC Groningen.
0: Oké, je gaat natuurlijk Ajax kijken, denk ik.
1: Ja, dat ga ik wel proberen te doen. Ik zit dan op dat moment wel in een heus attractiepark ergens vlakbij Parijs.
0: Ah, ja.
1: Maar s'avonds gaan we denk ik toch wel stiekem een beetje dat proberen te volgen.
0: Maar zeg, ik denk dat daar ook wel gewoon kan, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ergens, op een manier. Streamen, weet ik veel hoe je het doet.
1: Vast wel.
0: Ja. Hey, zeg, even wat anders. Heb jij TikTok bijvoorbeeld?
1: Jazeker.
0: Ja? Ik had het ooit, maar ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het niet leuk.
1: Nee.
0: En hoe ik komt heb, het? Ja, weet ik niet. Ik kan er niks mee. Het is misschien een beetje. Ja, misschien. Ja, ik kan niet zeggen dat ik er te oud voor ben. Maar het is niet mijn ding, laat ik het zo zeggen. Je ziet hoeveel moeite ik heb met Instagram. Ik kom al 2 weken bij jou vragen hoe ik iets moet doen.
1: Ja, maar dan moet ik wel eerlijk toegeven dat er. Als je het eventjes niet gebruikt hebt, dat Instagram inderdaad ook wel een beetje een soort doolhof is geworden. Want er zijn heel veel nieuwe functies aan toegevoegd.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Zeker waar. Dus ik probeer een beetje te zoeken hoe dat allemaal doet. Maar goed, even dat terzijde. We hebben het even over TikTok in deze. Je ziet op TikTok heel vaak filmpjes die mensen maken als ze iemand nadoen. Dat ze een liedje van iemand zingen.
1: Ja.
0: Maar ook dat ze dansjes doen op liedjes van bijvoorbeeld Ilse de Lange.
1: Ja,
0: ik weet niet of je dat filmpje gezien hebt, aangezien je TikTok zit. Ik wilde er eigenlijk vorige week al over hebben, maar toen is het niet van gekomen. Maar...
1: Ja, niet zozeer. Maar ik heb dus wel begrepen dat door TikTok er een nummer van Ilse de Lange weer ineens mega populair is geworden.
0: Nummer uit 2008. Was toen populair. Tenminste, ik vond het toen al een leuk nummer. Werd toen heel vaak op de radio gedraaid. Ook hier. Je ziet nu door het filmpje dat de streamingsdiensten, de muziekstreamingsdiensten, dat daar toch wel aardig de streams omhoog gaan.
1: Ja.
0: En ik heb een aantal interviews van Ilse de Lange zelf gehoord de afgelopen tijd. En ze moet zeggen dat ze er wel blij mee is. Hè, want ze krijgt ook gewoon de Buma rechten van.
1: Dus dat snap ik wel.
0: Dat is gewoon ka-ching natuurlijk. Ook,
1: ja, en ergens is het ook wel vet dat als je een nummer hebt gemaakt, wat nu inmiddels eigenlijk al wel een dikke 8 jaar geleden is. Nee?
0: Nee, meer. 2008.
1: 18.
0: Ja.
1: Hier kun je nagaan. Ja. 18 jaar. Dat zo'n nummer dan ineens weer oplopt en door gebruik van social media, dat je gewoon weer ineens een soort van, je mag het niet echt zien als tweede hit, maar het is gewoon opnieuw een hit.
0: Ja, een nieuwe hit.
1: Ja.
0: Laten we Ilse ook even sponsoren, dat is misschien wel zo leuk, door het plaatje ook gewoon even voor haar te draaien.
1: Nou, bij deze.
0: De

0: Twee minuten over 8:30. Zometeen nog meer lekkere muziek van onder andere Bruno Mars. En ook de Hot Sherry Ray is voor je onderweg.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Met Mari Kuipers. Mari, goedenavond.
3: Goedenavond. Vanavond is er plaatselijk kans op een enkele kortdurende bui. Op de meeste plaatsen zal het droog blijven. Vannacht zal het overal droog zijn, waarbij de temperatuur tussen de 8 tot 10 graden zal liggen. Morgen is het droog en vrij zonnig. Het wordt ongeveer 18 graden. En aankomend weekend hebben we te maken met nazomerweer. Het blijft droog met een heerlijke temperatuur tussen de 20 en de 24 graden. Tot zover het weer.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: Bij een verkeersongeval op een bedrijfsterrein aan de Groeneweg in Veen is dinsdagmiddag een jong kind zwaar gewond geraakt. Het kind werd aangereden door een auto. Meerdere ambulances, de politie en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Na ruim een uur medische hulp werd het slachtoffer per traumahelikopter overgebracht naar het UMC Utrecht. Hoe het ongeval kon gebeuren wordt nog onderzocht. De gemeente Altena krijgt komend weekend te maken met aangepaste busdiensten door de volledige afsluiting van de Merwedebrug. De brug is van donderdagavond 24 september 9 uur tot maandagochtend vroeg dicht vanwege onderhoud. Vervoerder Bravo wijzigt daarom drie buslijnen. Lijn 181 en 502 rijden vanuit Altena tot Sleeuwijk-Tol en komen niet in Gorinchem. Lijn 500 rijdt niet naar Utrecht, maar van en naar station Geldermalsen. Daar kunnen reizigers overstappen op de trein. Overvallen verschillende haltes. Bravo past bovendien de tarieven voor lijn 500 tijdelijk aan. En de gemeente Altena moet bijna 1,2 miljoen euro investeren in een nieuwe energievoorziening voor zwembad Aqua Altena in Andel. Aanleiding is het besluit van kwekerij Butterfly Orchids om per 1 april volgend jaar te stoppen met de levering van warmte en stroom aan het zwembad. Volgens een adviesrapport is het plaatsen van een eigen cv-ketel de beste oplossing. Vrijwel alle politieke partijen kunnen zich daarin vinden. Ook klinkt kritiek op de hoge kosten en het feit dat het zwembad weer met aardgas wordt verwarmd. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit. En de gemeente Altena voert de komende weken op verschillende locaties asfaltonderhoud uit. Daardoor zijn enkele wegen tussen 30 september en 10 oktober tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats in Babylonië-Broek, Eten, Drongelen, Wijk in Aalburg en Werkendam. Verkeer wordt waar nodig omgeleid. Bewoners ontvangen aanvullende informatie als de werkzaamheden gevolgen hebben voor hun bereikbaarheid. De gemeente adviseert weggebruikers rekening te houden met vertraging. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leenderheide gebeurt een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
1: Nu terug naar Altena's beste.

Shelly Ray, I Like It Like That in de avondbrigade. Tijd geworden voor de wat, waar en wanneer rubriek. Ik ga je vertellen wat er te doen is, waar en ook wanneer.

0: meer. Dat is natuurlijk wel van belang. Er zijn een aantal leuke dingen weer te doen. Even in de agenda, schrijf het ook even op als je naartoe wil. Of slaat ergens op, weet ik veel. Doe er iets leuks mee. Als je erin geïnteresseerd bent. Volkszangeres bijvoorbeeld Sofie Janna treedt op donderdagmorgen, dus 24 september, op in Kasteel Dussen. De zangeres is al jaren bekend van het volkduo The Lasses. En deelt daarnaast haar eigen liedjes met het publiek. In het werk van Sofie Janna is haar liefde voor Schotse en Ierse volkmuziek duidelijk terug te horen. Haar eigen nummers combineert ze tijdens haar optreden met verhalen en humor. De eeuwenoude ambiance van Kasteel Dussen vormt het decor van het concert. Kaarten voor het optreden zijn verkrijgbaar via www.sofiejanna.nl en www.vriendenkasteeldussen.nl. En dan in het Oude Kerkje in Sleeuwijk vindt op zaterdag 26 september een bijzonder concert plaats, waarin muziek en verhalen uit verschillende delen van de wereld samenkomen. Verhalenverteller Jan Berkvens wordt daarbij begeleid door Maya van Hilsum op fluit en Tony Meinhardt op piano. Berkvens woonde en werkte onder meer in Cambodja, Suriname, Libanon en Afghanistan. Tijdens het concert vertelt hij verhalen over deze landen en zijn ervaringen daarmee. De verhalen worden omlijst met bijpassende muziek, met composities van onder andere Fauré, Mendelssohn, Bollinger, Amirov, zo moeilijk, Strauss en Polens. Ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Het concert is extra uitvoering binnen de reeks winterconcerten van Stichting Behoud Sleeuwijks Kerkje. De aanvang is om 3:30 in het Oude Kerkje aan het kerkeinde. Meer informatie is te vinden via www.sleeuwijkskerkje.nl. www.sleeuwijkskerkje.nl. En mocht je het bericht nou zelf even lezen omdat het wat onduidelijk was, dan kan ik me voorstellen, want we hakken er nogal. Dan kan dat ook via onze eigen website radioafm.nl. En in Bibliotheek Werkendam start op maandag 28 september de 5-delige cursus Zeg het met je handen. Deelnemers maken kennis met gebarentaal en leren eenvoudige en praktische gebaren die zij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Tijdens de cursus komen onder meer naamgebaren, basisgebaren en het handalfabet aan bod. Ook wordt geoefend met het gebruik van gebaren tijdens gesprekken en het voorlezen van verhalen. De les wordt gegeven door Gera Vonk Huisjens, die zelf doof is en al jaren lesgeeft in Nederlandse gebarentaal en Nederlands met gebaren. De bijeenkomsten zijn op 28 september, 5 en 19 oktober en 2 en 16 november. Het aantal plaatsen is wel beperkt en vooraf aanmelden is dus noodzakelijk. Inschrijven kan via www.bibliotheekaltena.nl/gebarentaal. En buurtvereniging Hank bestaat 25 jaar. De vereniging werd op 30 juli 2001 opgericht en verzorgt sindsdien met vrijwilligers een deel van het openbaar vervoer in Altena. Momenteel rijdt de buurtbus op lijn 227 tussen Hank en Waalwijk via Werkendam en op lijn 223 tussen Waalwijk en Almkerk. Het jubileum werd samen met de vrijwilligers en de partners gevierd met een barbecue bij de Laagt in Almkerk. Tegelijkertijd maakt de vereniging zich zorgen over het teruglopende aantal vrijwillige chauffeurs. Volgens de buurtbusvereniging neemt dit aantal snel af, terwijl vrijwilligers noodzakelijk zijn om de lijnen te kunnen blijven bereiden. Daarom zoekt buurtbusvereniging Hank nieuwe vrijwilligers. Met name mensen die eerder interesse hebben getoond, wordt opgeroepen zich alsnog aan te melden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via secretaris.buurtbushank@gmail.com. Zo. Hallo. Hallo, je bent er weer.
1: Ja, ik ben er weer.
0: Oké. Tot zover even een kleine agenda. Meer van dit en dit is terug te lezen op onze site www.radioafm.nl. Dat is www.radioafm.nl.
1: Zo.
0: Hebben die ook weer gehad?
1: Ja.
0: Is gelukt?
1: Ja, zeker. Ja, is gelukt.
0: Oké, heel goed. Ja, heb ik verder nog wat willen? Eigenlijk niet. Ik ben niet zo gespraakzaam vandaag.
1: Heb je geen spraakwater op?
0: Nee, ik heb geen spraakwater op. En ik voel me eigenlijk ook niet heel erg lekker, moet ik zeggen.
1: Oh.
0: Ik heb al heel dag hoofdpijn. Ik ben verkouden last van de kerel en zo. Je kent het wel. Beetje corona-achtige...
1: Ja, dus klachten. Eigenlijk moeten we weer schermpjes gaan maken.
0: Ja, misschien wel. Ja, nou, ik beloof je dat ik je niet ga zoenen.
1: Nee,
0: dan is het niet zoveel aan de hand, toch?
1: Nee.
0: Goed. Gelukkig zijn er ook mensen die luisteren. Dat is op zich wel fijn. Zo ook een collega van mij, Casper Rens. Dat werkt bij een logistiek bedrijf in Tilburg.
1: Nice.
0: Luistert via radioafm.nl. Die wil graag een plaatje horen. En natuurlijk draai ik voor mijn collega dit plaatje die hij wil horen. En dan wil ik graag Topic en Becky G.

0: zich in België zouden ze zeggen... Den Guy Sebastian. You know my name. Het is Guy Sebastian. Before I go. En die hoorde Before I Go in de avondbrigade.
1: Ja.
0: Zo. Nou, kijk je van het James Bond?
1: Jazeker.
0: Dan zou je deze moeten kennen.
1: Toch? Ja. Dan zou ik deze moeten kennen.
0: Jazeker. Als je...
1: Is het wel een film?
0: Ja. Ja,
1: een is niet film voor mijn tijd.
0: Nee, is van voor de oorlog nog.
1: Oh, is van voor de oorlog. Ja. Nou, daar ken ik hem dus niet.
0: Tina Turner mocht ooit een liedje voor James Bond maken. Namelijk voor Golden Eye.
1: Doe maar.
0: Zeker.

0: Zo. Ja, Tina Turner, GoldenEye uit de film natuurlijk van James Bond. En daarmee kwamen we aan het einde van deel 1 van de Avondbrigade. Maar niet zeurt, Marie, zometeen zijn we nog een uurtje bij je terug. Hè?
1: Ja,
0: gaan we allemaal doen volgend uur, weet je. Nee.
1: Sowieso de flitsende 3.
0: Ja.
1: Dan hebben we uiteraard gewoon nieuws, weer, verkeer.
0: Ja.
1: En dan om 15:15 hebben we dan nog stiekem de verboden vrucht.
0: Ah, bravo.
1: Moeten we nog wel heel eventjes bedenken.
0: Ja, doe jij dat?
1: Ik heb het vorige week al gedaan. Ik ben wel benieuwd met wat jij eventueel komt. Maar ik ga wel even zoeken. Dat stel, ik ben het er niet mee eens, dan kan ik het overroelen.
0: Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in.
1: Oh, nou.
0: Maar goed, ja.
1: Je zult moeten.
0: Ja, ik ga het gewoon doen. Tot zometeen, deel.

0: is AFM. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt een meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
7: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
6: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: leukste om tafel, joh. Een keer lekker op echo, heerlijk.
1: Doe maar.
0: Ja, ja, dat doen we gewoon. 7:07. We gaan beginnen met deel 2. Komende uren hebben we de flitsende 3. De top 3 uit de flitsende 5 die je elke vrijdag kan horen. Tussen 2 en 5. Aanstaande vrijdag weer een nieuwe. Dus ik ben benieuwd of dan de top 3 veranderd is volgende week. Dat weten wij dan pas volgende week. Tenzij ik vrijdag luister of op de website kijk. Want die hebben gewoon een website, kun je gewoon vinden. Dus dat is even een dingetje. En lokaal nieuws weer en verkeer natuurlijk straks om 9:30. En rond, nou, 9:45, pak een beetje iets eerder. Heb pak ik een beet, toch wel echt de meest legendarische, dampende verboden vrucht uitgezocht. Die we ooit hebben gedaan.
1: Oké. Okay.
0: We hebben ooit in het vorige programma wat we hier maakten, deden we dat ook. Hè? Donderdagavond hadden we ook de verboden vrucht. Die hebben we teruggehaald. Ik vind hem goed.
1: Ja. Ja, ja, het is iets, inderdaad...
0: Ja, iets minder, denk ik. Maar.
1: Nou ja, ik moet zeggen, het is min of meer wel een klassieker.
0: Ja, zeker.
1: Voornamelijk als we richting februari gaan in het jaar.
0: Ja, ja, ja, ja. En het is lokaal ook, want ze komen uit de omgeving ook. Dus dat... Ja. Wat het is, hoor je straks. We gaan gauw beginnen, want dat weten we natuurlijk. Met zometeen de flitsende 3 dus. Alleen zit ik in plaats van Macklemore en Ryan Lewis. Can't

0: Ty Lewis en Can't Hold Us. En daarmee zijn we alweer toegekomen aan de flitsende drie. En ik wil daar nog wel even een inleiding doen. Want de nummer drie is nog steeds dezelfde dan vorige week. Alleen, country muziek is wat je in Nederland eigenlijk niet zo heel veel hoort. Hè? Tenminste, wij kennen dat niet echt. Ilse de Lange komt een beetje in de buurt.
1: Maar het is, ik vind stiekem de liedjes van Douwe Bob af en toe ook wel een beetje dat country-achtige hebben. Alleen,
0: alleen het echte country. Niet vaak. Nee, echt echte country is moeilijk te sluiten. Hoewel het in de Verenigde Staten al toch wel uiteindelijk succesvolle periode heeft. Want in Amerika is het natuurlijk razend populair.
1: Ja.
0: Hebben wij in de top 3 van de Flitsen 3 een zangeres staan. Ella Langley. Met Choosing Texas. Dan weet je in ieder geval wat de nummer 3 zo meteen gaat zijn.
1: Ja.
0: Die heeft het namelijk voor elkaar om een record te verbreken. Namelijk het
1: record
0: van Mariah Carey.
1: Ja,
0: en dan denk jij, waar heb jij het over?
1: Ja, dat weet ik wel, want daar heb ik wat over gehoord.
0: Ja,
1: ze is van de troon gestoten met haar al zo fabuleuze
0: All
1: Kerstmis.
0: I Want for Christmas is You. Ja, zij heeft dus nu voor elkaar gekregen, die Ella Langley, om in de Billboard Hot 100, dat is een toch een grote lijst, als je daarin staat, ben je een groot speler, ben je dan, om het zo maar even te noemen. Daar staat zij al 22 weken in de Amerikaanse Billboard Hot 100 op de nummer 1. Daarmee heeft ze dus Mariah Carey, die daar sinds 1994 meerdere kerstperiodes over deed, gewoon binnen een paar maanden gewoon bam.
1: Ja.
0: Record weg.
1: Dus ik
0: vind dat knap. Ik bedoel,
1: toch zonde. Maar ja, aan de andere kant. De nummer, in ieder geval specifiek dit nummer van Mariah Carey. Die wordt natuurlijk eigenlijk vrijwel iedere kerst komt die terug.
0: Ja, ik zou hem bijna draaien. Hij is leuk.
1: Het nummer van onze Ella. Ja, ik vraag me af of dat die ook na zoveel jaren nog steeds ook zoveel gedraaid gaat worden.
0: Ja,
1: gezegd.
0: Ja. Misschien blijft het ook wel een hitje wat blijft hangen.
1: Ja, wie weet.
0: Ja. In ieder geval, ze staat in de flitsende 50, de lijst. Staat ze op nummer 3. Wij draaien de top 3 in de flitsende 3. Ze staat al 7 weken in de lijst. Ze staat op de hoogste genoteerde positie, is de nummer 3. Daar staat ze dus ook al, niet 7 weken. Daar staat ze 3 weken nu, ik moet het wel goed zeggen. En dat houdt ze dus goed vol. En misschien gaat ze nog wel stijgen, want er zijn wel wat verplaatsingen geweest de afgelopen week in de lijst. Maar voor nu staat ze in ieder geval nog op
2: nummer 3.

0: ik net zeggen. Ja. Niet meer te doen nu. Hij doet het zelf al. Krijgt hij ook genoeg voor betaald overigens.
1: Ja.
0: Hij stond op nummer 2 afgelopen vrijdag in de flitsende 50 hier te horen op Radio AFM tussen 2 en 5. Staat hij daar aanstaande vrijdag nog? Dat is de vraag, want ik zie ook in de lijst van afgelopen vrijdag, hè, want we zijn een weekje lopen we achter, zeg maar, een soort van, dat Stella Lefty met het nummer Boston van nummer 12 doorgeschoten is naar nummer 4. Staat zij wellicht aankomende vrijdag dan in die top 3? Of misschien zelfs wel op
2: nummer 1.
0: Ja, nou ja, dat in ieder geval dus nu nog niet. Maar ja, dat is nog steeds dezelfde als vorige week. Shakira.

0: En ik hoor Mari. Oh, ja. Ik zeg, ken je dit nummer? Ja, ja, ja, ik ken het van... waar ken je het van?
1: Vergeten, ja.
0: Ja. Ik denk, nou, jij kent je klassiekers dus wel. Maar ja, die kent ze wel. Alleen dan toch via een andere weg dan dat ik ze ken.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Toto! En Hold the Line in de Avondbrigade. Zometeen nog meer lekkere muziek. En we gaan gewoon door met onder andere muziek van Bausa. En ook nog Billy Crawford. En Trackin' is voor je onderweg.
2: Dit is AFM Weerbericht.
0: Met Marie Kuipers. Goedenavond.
1: Een goede avond. Vanavond is er plaatselijk kans op een enkele kortdurende bui. Op de meeste plekken zal het droog blijven. Vannacht zal het overal droog zijn, waarbij de temperatuur tussen de 8 tot 10 graden zal gaan liggen. Morgen is het droog en vrij zonnig, het wordt ongeveer 18 graden. Aankomend weekend hebben we te maken met nazomerweer. Het blijft droog met een heerlijke temperatuur tussen de 20 en de 24 graden. Tot zover het weer.
2: Dit is AFM
3: met het nieuws uit Altena.
0: De bezwarencommissie van de gemeente Altena buigt zich over de locatie van een bushalte aan de Rijksstraat in Sluwijk. Een bewoner wil dat de halte teruggaat naar de oorspronkelijke plek, terwijl omwonenden van het nieuwbouwproject juist willen dat de halte blijft waar die nu ligt. Volgens de gemeente is de huidige locatie verkeersveiliger en praktischer in te richten. De bezwarencommissie brengt over ongeveer 6 weken advies uit, wanneer het college een besluit neemt. En voor de Rooms-Katholieke Kerk aan de Visserdijk in Woudrichem wordt een nieuwe bestemming gezocht. Nu het bisdom de kerk officieel aan de eredienst heeft onttrokken, kan het monumentale gebouw worden verkocht. Vanuit Woudrichem klinken verschillende ideeën voor hergebruik, zoals een cultureel centrum, museum of kleinschalig theater. De gemeente Altena zegt te willen meewerken aan een passende herbestemming, maar is niet van plan het gebouw zelf aan te kopen. En na 12 jaar wachten is Den Aalburg in Wijken Aalburg officieel geopend. Het multifunctionele centrum is flink uitgebreid, gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens een openingsfestival konden inwoners het vernieuwde gebouw bekijken en kennismaken met lokale verenigingen en activiteiten. De sporthal kreeg onder meer een nieuwe vloer, tribune en extra kleedkamers. Ook zijn vergaderruimtes en zalen beschikbaar. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe turnzaal met ruimte voor alle toestellen van gymvereniging WIC. De gemeente en gebruikers hopen dat Den Aalburg uitgroeit tot het hart van het dorp, waar mensen elkaar ontmoeten en actief bezig zijn. En meer dan 10 kub afval is vorige week opgeruimd in en rond Nationaal Park de Biesbos. Vrijwilligers, bedrijven en boswachters gingen tijdens de World Cleanup Week te voet en per boot aan de slag. Op de Sassenplaat tegenover het industriegebied van Moerdijk werd in 4 uur tijd 6 kub afval verzameld. Het ging vooral om plastic en aanspoelafval. Ook een recreatiestrandje bij aanlegplaatsen werd 4 kub opgehaald. Volgens Staatsbosbeheer zijn die plekken de afgelopen jaren schoner geworden. Een nieuwe grote opruimactie staat gepland voor 6 maart 2027. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
2: Dit is AFM
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
2: Nu terug naar Altena's beste muziek.

Oh.

0: Billy Crawford en Tracking op Radio AFM in het programma De Avond. Wie gaat is er iets?
1: Nou, het is echt dampende radio dit.
0: Ja, sorry hoor, ik heb...
1: er loopt er een niet te dampen,
0: maagpatiënt, sorry. Excuseert u mij. Goed, het is de tijd voor Mari. Ik probeer even mezelf weer te herpakken.
1: Ja,
0: het is
1: succes.
0: Het is de tijd voor, ja.
1: Ja, heel goed.
0: De verboden vrucht.

0: Ja, nou, ik denk dat er een andere verboden vrucht is. Maar goed, ga door.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Ja, pak nou,
1: hoe ga ik dit nog serieus doen?
0: Nou,
1: zeker niet met zo'n muziekje op de achtergrond.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ah, goed. Deze week had ik de eer om de verboden vrucht uit te zoeken. En ik dacht, laten we eens een beetje kijken of het lokaal kan.
0: Ja.
1: Dus ik dacht...
0: Ja, maar mensen denken nu ook oprecht dat jij dus helemaal niet serieus kunt zijn.
1: Nee,
0: maar...
1: ja, maar dat is... Normaal gesproken ben ik, maar als ik de slappe lach eenmaal heb...
0: Ja, dan gaat het heel fout.
1: Ja, dan kom ik er heel moeilijk uit. Ja. Ja.
0: Helemaal als ik jou dan gewoon stoïcijns aan blijf kijken, ja, dan gaat het goed fout.
1: Ja.
0: Kijk maar vooral op je scherm, jongen.
1: Ja, vertel.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook. Het is namelijk een plaat van een Nederlands feestduo. Bestaande uit twee broers uit Geert Ruidenberg. Dus dat is hier aan de overkant.
0: Ja.
1: Ze zijn fulltime bezig met zingen, met van hun feestmuziek. Maar voordat ze dat deden, waren ze werkzaam op de bouw. Waren bouwvakkers, ja. En in 2002 braken ze door met hun grootste hit, denk ik wel zo'n beetje. Waarna het duo meerdere hits scoorde.
0: Ja.
1: Bijzonder is dat de verboden vrucht van ditzelfde duo al uit 2001 kwam. En ja, dit was echt... Ik had een bruiloft van een nichtje van me.
0: Ja.
1: En dit was haar lievelingsdrankje. En dit plaatje werd uiteraard ook gewoon gedraaid die avond.
0: Ja, dat moet wel.
1: Ja, kon niet missen.
0: Nee.
1: En daarom ken ik hem en daarom vind ik hem leuk, maar oh zo fout. En daarom oh zo'n verboden vrucht. Ik heb het over de Gebroeders Co. en Boswandeling.
2: Alle jongens en meisjes, het is tijd voor...

0: Ja, ik kan niet zeggen dat dit die fout is, toch?
1: Nee.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Behoorlijk.
0: Ja. De verboden vrucht van deze week, je hoorde de gebroeders Co en Boswandeling. En, nou ja, misschien moet ik even een ander deuntje, want ik word hier eigenlijk al een beetje simpel van. Om toch even nog iets anders aan te halen. We doen het even zo. Wij zouden natuurlijk aankomend jaar niet meedoen met het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
0: Nou las ik net, toevallig even snel, want ik zit zo tussen de plaatjes door. En als ik even geen zin heb om met jou te praten, zit ik even op nu.nl te kijken. En toen zag ik toch dat we toch mee gaan doen. Volgend jaar. In Bulgarije met het Songfestival.
1: Doe maar.
0: We weten nog niet wie er naartoe gaat. We weten ook nog helemaal niet welk nummer. Avatos maakt in augustus bekend voor de 70 welke inzending ze gaan kiezen voor het Songfestival. Dus pas in augustus volgend jaar. Dat is wel bijzonder toch. Meestal is dat toch in mei. Is dat nou ook anders dan? Maar ja, dat zegt dan nu.nl, dus ik ga ervan uit dat zij hun bronnen checken.
1: Ja, dat dus lijkt mij wel. Ja,
0: het werd natuurlijk geboycott, maar het is ook uiteindelijk de Avrotros die het hem wel gaat doen.
1: Doe maar. Ja. Nou ja, ik denk stiekem dat dit ook een, in ieder geval voor mijn gevoel een beetje zo is van, goh, eerst zien dan geloof.
0: Ja, dat is want ook wel zo, want het kan zomaar weer veranderen natuurlijk.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja. Ja, er is natuurlijk heel veel discussie geweest bij de organisatie, de EBU. En welke landen wel, welke landen niet mee mochten doen. En nou ja, daar zijn we natuurlijk al jaren over bezig. Ik vind daar ook het mijne van. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar het moet vooral een evenement zijn van saamhorigheid. En dat is een beetje uit elkaar gehaald. Die sfeer is weg. Nou is het toch al niet helemaal mijn evenement. En dat, dan maakt dit niet per se beter van.
1: Nee. Ik moet ook wel heel eerlijk bekennen dat ik nooit ingetuned ben voor dat Eurovisie Songfestival. Ik volg het eigenlijk ook gewoon helemaal niet.
0: Nee.
1: Pas eigenlijk nadat de avond is geweest en de uitslagen ruimschoots bekend zijn. Want ik geloof ook echt dat er voor de mensen die het leuk vinden die het kijken, die zitten volgens mij ook echt tot middernacht. Het ligt maar net aan wanneer het duurt.
0: Duurt lang.
1: Zitten ze ook alle puntentelling mee te kijken.
0: Ja,
1: ik... Sorry, maar ik heb dat geduld gewoon.
0: Ik kan daar ook niet voor gaan zitten. Nee.
1: Meestal heb ik zoiets van, nou goed, ik zie het de volgende ochtend wel.
0: Ja, maar dan lees je het ook wel. Ja. Je hoeft er niet per se wat op. Kijk, als je echt diehard bent, in het verleden maakten we ook nog, in het andere programma hadden we collega Rob. Die was helemaal into de Songfestival. Die wist er ook alles van. Die volgde ook. Die kwam ook niet naar het radioprogramma om het Songfestival te kijken. Dat mag natuurlijk. Hè, want,
1: ja, zeker.
0: Als je dat graag wil volgen, dan moet je het ook zeker doen.
1: Ja.
0: Maar ja, maar het is niet mijn... Ik vind de muziek ook... Vroeger had je gewoon... Maar het is sowieso wel... Vroeger had je gewoon muziek.
1: Ja.
0: Ik vind de muziek die je tegenwoordig hoort in met name het Songfestival... Ik vind geen muziek meer. Het is ja, het is niet mijn genre. En ik vind het gewoon niet leuk.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat voor de mensen die bewijzen van nu ook echt van het Eurovisie genieten, zeg maar, of hebben genoten, moet ik misschien dan zeggen. Is dat dus ook echt zo dat op het moment dat heel die ophef is geweest na met Joost Klein.
0: Ja. Daar is het een beetje begonnen.
1: Het lijkt een beetje alsof het onder onze bevolking, zeg maar, dat het min of meer een beetje doodgebloed is. En de Tros die nam dat natuurlijk ook over, omdat zij toen ook zeiden van, ja, wij doen niet meer mee. Want wij trekken dan ook de stekker eruit.
0: Ja.
1: Ja, het feit dat ze dan nu wel weer meedoen. Kijk, ik denk ook echt wel dat er artiesten zijn die zeggen van, nou, ik zie mezelf wel heel graag op dat podium staan.
0: Nou, Davina Michel roept al jaren, hè, die kant op willen sturen.
1: Ja. Ja, maar die is ook gewoon echt mega goed.
0: Ja, die is zeker goed. Ik heb een keer live gezien op Concert at Sea. Nou, die vrouw heeft een stem, daar zeg je u tegen.
1: Ja.
0: Dus dat doet ze echt wel heel goed. Dus wat mij betreft, ik zeg Davina, let's go. Gewoon qua Songfestival.
1: Ja, en dan Nederlandse douzepoint.
0: Ja, ja, ja, zeker. En dan misschien ook wel winnen. Moeten we eigenlijk ook wel niet willen, want het organiseren van het Songfestival kost gewoon echt ontzettend veel geld.
1: Klopt.
0: En er zijn landen waarbij dat door de regering deels wordt betaald. Maar bij ons niet. Nee, Nederland, doen we het niet aan.
1: Nou ja, Tros is natuurlijk publieke omroep. Ja. En uiteindelijk, publieke omroep wordt betaald door...
0: Ja, ook door ons. Dus uiteindelijk betalen we er toch wel voor. Ja, zo is het ook wel weer. Goed, tot zover even het Songfestival. Alhoewel, ik dacht, ik ga dan een plaatje draaien van iemand die het Songfestival heeft. Dat dacht ik dat hij daaraan mee had gedaan. Maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn. Althans, niet zelf als hoofdartiest, maar wel in 1976 als achtergrondzangeres voor Sandra Remer. Daar deed zij dan wel mee. Maar zij is natuurlijk zelf ontzettend bekend. Eén van haar nummers is echt de hit, daar scoort ze nu nog mee. Afgelopen jaar, dit jaar, stond ze tijdens de Toppers in Concert weer in de Amsterdam Arena. Ik heb het over Anita Meijer en Why? Tell Me Why.

0: ze scoort hier echt nog ontzettend goed mee. En ze kan ook nog steeds ontzettend goed zingen. Anita Meijer hoorde je. En dat was de ene laatste plaat van deel 2. Nee, dat moet ik zeggen, aflevering 2 van seizoen 1. Van de avondbrigade hier op Radio AFM. Het was mij weer een waar genoegen, Mari.
1: Ja, hetzelfde.
0: Ja. Volgende week ben je er weer bij.
1: Jazeker.
0: De week erop zijn we er allebei niet.
1: Nee.
0: Nee, want dan ben ik weer eens met vakantie.
1: Weer eens.
0: Ja, weer eens. Ja, ik ben afgelopen jaar al een keer geweest. 3 weken in Kroatië. Was overigens heerlijk. Met caravan. En we gaan gaan we bootje varen. Schuitje varen, theetje drinken gaan we doen.
1: Dus, zo, doe maar.
0: Ja. Ja, leuk. Dus ik heb er zin in. Maar volgende week zijn we eerst nog met een nieuwe aflevering van de Avondbrigade. Met daarin alle gebruikelijke ingrediënten weer aanwezig.
1: Ja.
0: Mag ik jou danken voor vanavond?
1: Ja, mag ik jou bedanken.
0: Heel graag gedaan. En ik wens u een fijne avond. En wat ons betreft graag tot volgende week in een nieuwe Avondbrigade hier op Radio AFM. Dag hoor.

0: Dit is AFM.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
9: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is nu bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
12: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
11: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
15: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
14: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
15: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
14: Radioreclame via AFM werkt.
15: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
14: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radio
10: radiozender voor de gemeente Altena.
16: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
16: Met nu
10: Altena's relaxte muziekavond.

0: Dit is AFM. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwijk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
10: Met nu
9: Altena's relaxte muziekavond.

0: here we go.
1: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Antena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.